As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084 702.

0: de Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten in 6.
1: Ja, daar heet u dit, Gerard, we weer gister. Zou hij 100 jaar oud geweest zijn. Ja, wat een belevenis en legende is dit.
2: Ons blij.
1: Ja, ik stem. Ik heb een baie interessante vraag hier gekregen. Iemand vraagt van mij, hoeveel Suid-Afrikaners rug spannen af in die URC?
2: En dan, die antwoord was nogal, kom ek sê vir julle, hoeveel Suid-Afrikaanse africhters as volg?
1: Ja, kijk, die span wat eerste geëindig het is Glasgow, dis natuurlijk Franco Smit. Span wat tweede geëindig het is Leinster, dis natuurlijk Jack Nienaber. Span wat derde geëindig het is die Stormers, dis natuurlijk John Dobson. Vierde die Bulle, Johan Akkerman. En vijfde Cash van Rooyen en Jacques Fourie met die Lions. Dan het Cardiff, Corneel van Sal. So dit raak nou wild.
2: Ja. Weet u, kijk, om nie jou bors uit te stoot terwijl jy nou in die stalkies gesels, is baie moeilik, want...
1: Dis amper onmoontlik.
2: Ja, maar kijk, die wat sê hulle, the proof is in the pudding, is het al, as jy gaan kyk na die africhters van die grootspanne, nee, ons praat hier nou middelvlak nie, dit is die top gedeelte van
1: Europese wereld. Rugby.
2: Ja, sy.
1: En of is daar van nou of nie, dit is ongelukkig hoe dit is. Ja, ek skit ek maar net my kop en ek lag.
2: Moet een bitterpil wees as jy van die ander nasie af kan.
1: As jy gebore is aan hy koue kant, dan kan het nie lekker wees. So, môre is die Kaapstad Marathon, hulle sê dit gaan iets anders te wees. En hulle sê... So, môre is die Kaapstad Marathon, hulle sê dit gaan iets anders te wees. En hulle sê ook, wat

the back. He puked on my shoe. His name is Watson, the purple puke Watson. Ik ga hem boksen, want hij is ergens een Dutchman. Klein chiki chiki Watson, ons gaan jou boksen.

0: Kies kreehaak.
1: Sorry, zei Pjoek.
0: Ik dacht, jij zei braak. His name is Watson.
1: De leuke Pjoek Watson. Ik ga hem boksen. Wat is echt zijn Dutchman? Kijk,

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: What's up op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

am Sondag, voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat weg, dier die lucht of naar die landpad, na somer vis het jong.

maar staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: En dit was hierdie week se vijfde, nee, sesde posiesie. Ariel Louise van Wyk wat drie plekke opbeweeg het van naas week se negende posiesie. Voordat ons begin met die Luister FM Top 5 hierdie week, kyk ons na morelamedia.co.za se Top 20 trefferparade met die eerste 5 posisies onder die vergrootglas. Julle is ook meer as welkom om hier na hierdie trefferparade te kyk op morelamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. In die vijfde posiesie Jackals Vibes met Hoor Wat Ek Sê. In die vierde posiesie Arien Louis van Wyk met Sal Jy Wil Jy, ons sesde posiesie vir hierdie week. In die derde plek Zaan Sonnekus en Tashay met Dood. In die tweede posiesie Fransja van Kouk met Nagmerries, in die eerste posiesie op Morela Media Brendan Piper met H2H. So kom ons kyk nou, like ons top 5 treffers van laas week. In die vijfde posiesie laas week het ons vir Jacobus gehad met Mila. In die vierde plek Roan Josh, Liefde in jou oë. In die derde posiesie Prop met Hartedief. In die tweede posiesie Danny Smoke, Monica. In die eerste plek Real Manani met Kattebak. Nou begin ons met hierdie week se top 5 trekkers. In die vijfde posiesie 1 plek afbeweeg Roan Josh met Liefde in jou oë. 1 plek afbeweeg van laas week se vierde posiesie. Nummer 5.
1: Hallo, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Ik zit op een stoep met het mooiste uitzicht voor je zee. Het is in de middel van die nacht, zo mijn uitzicht is uitgeveerd. De cirkelmaan kom op aan de andere kant van de donker zee. Terwijl zij lucht maar man is, zij bezig om mijn uitzicht aan mij terug te geven. Mijn stoepse uitzicht

de Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: avond en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek hou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?
1: Right.

0: 33333667, onthou standaard data tariewe geld.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Trek uit jou skoene.

Dit was Roan van der Kuil met my Vellies aan. Ons het ook geluister daarna Gerrit Stein en Liesel Pieters met Sterre, Dion Groot met Bikkie Likkie en Adam met Kasteel. Maar dit is nou tyd vir jou lysie met Avicii en ek weet, dink Marietta, jylle het gevra vir Bobby van Jaarsveld's boere ding, maar ongelukkig het hy klaar reeds gespeel, so ek het sprookie van Bobby van Jaarsveld en Early B, ek hoop dit is nog steeds reg, en ek hoop jylle geniet jylle kaartspel nog steeds, en die rest van die muziek is net soos het aangevra is, kom ons gaan verder, jy is ingeskakeld.

Robbie Wessels met Pedi Hoenor. Baart u met haar twee oe, Sonja Harold met Harlekijn, de sensatie remix, en Lee Scott met Die Enigste Manier. En dit is Die Enigste Manier, hoe ek die program wil af eindig vandag, net hier op jou lekker luisterstasie. Bye bye, dankie dat jy saam met gekeer het. Het was heerlik om saam met jou te keer. Een laaste boodskap wat deurgekom, dat net sê, jy speel heerlijke muziek, ek groet ook, maar nou maar, lekker dagje verder, het kom van Louise. Nou Louise, bye bye, dankie, en een lekker dag verder dan vir jou ook. Maar ja, vir my is dit tyd om te groet, ek sê vir jou bye bye, dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond, het was heerlik om saam met jou te keier, dankie dat ek toegelaat was in jou kar, jou huis, jou stort, waar ook al jy was, tot en met volgende week in Saterdag sê ek vir jou onthou, al loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede.

choppies is onnooi en al die koele brand rooi. Die gin en tonic girls en hulle rokkies ontplooi. Maak een bikkie vas, jou broek, jou rompie, knoop je vas. Maak een bikkie los, je weet, je weet.

Roger Stroom en Heuvel Sug. Maak een beetje vast, maak een beetje vast. Je broek, je rompie, knoop je vast. Maak een beetje los, maak een beetje los. Je weet, je weet, je weet.

kraan. Die droefheid is vergeten, die ouwens raak gedaan. De speeltjes, de snoeker, de spoker en nog wat. Ons mannen voel zo veilig bij die jakkalsgat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.